Katangi te chichi, katangi te kaka, katangi hoki ko te reo ala chigua tauranga moana, e whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare o te chi rai raka, i te ao, i te pō, ia rā, ia rā, ia wiki, ia wiki. No reira, kau e ware ware te hoki mai a te rā wiki, po te kotahi haora mai te paupautango te rā, tūhono mai ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo tau matarau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māria me te whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. No reira, tēnei rā te mihi atu.